0: voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Van IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler, de wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Vogelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluid komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
2: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

0: dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler, de wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor

zon door, het blijft overal droog, het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler, de wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanent de winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

0: Prachtig waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder viel op de N15, Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug, 5 kilometer en een half uur vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N218 Spijkenissen Oostvoorde. Bij de aansluiting met de N15 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:15 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs voor het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slitty opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de klep

0: 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:15 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs voor het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slitty opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achterop de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd perioden met regen of buien, bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Staat volledig vast rond de Maasvlakte. En ook ongelukken veroorzaken vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Van alle rijstroken zijn weer vrij bij Voorthuizen. Maar nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 14 kilometer file. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenissen met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne naar Spijkenissen. De omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs van het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slity opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Deze files worden alweer korter. Toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. En ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek, 1/2 uur vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57, 3 kilometer en 1/2 uur vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij

0: ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en knooppunt Watergraafsmeer. Je vertraging een kwartier, want er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de AN218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne bij de aansluiting met de N15. 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk heeft voor veel verkeersproblemen voor de putten gezorgd deze ochtend. De snelweg werd vrijgegeven, maar op de binnenwegen stond het daarna muurvast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam over dwars om de snelweg te liggen. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de weg in de oostelijke richting vrijgegeven werd. Daarna kwam het verkeer wel weer op gang, maar het was flink file rijden, vooral op de N57 en de Groene Kruisweg. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog uren duren voordat alle files echt weg zijn. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is ook een inslag gevonden van een kogel, maar de schutter ging snel vandoor. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur onder de nul bleef. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat. Het plan was al aangekondigd. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. De wethouder verwacht niet dat iedereen van de winteropvang gebruik wil maken. Voor 150 mensen komen er nu vaste plekken. Als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang er verder uit, zegt de wethouder. De president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in het pestinstituut in Irkoetsk. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest. Autoriteiten zeggen dat het een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het slachtoffer was laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schrijven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft contact gezocht met de Russische Gezondheidsdienst om meer informatie te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel in te springen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het is droog, het is warm en het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk heeft voor veel verkeersproblemen voor de putten gezorgd deze ochtend. De snelweg werd vrijgegeven, maar op de binnenwegen stond het daarna muurvast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam over dwars om de snelweg te liggen. Het duurde tot 7:30 van morgen voordat de weg in de oostelijke richting vrijgegeven werd. Daarna kwam het verkeer wel weer op gang, maar het was flink file rijden, vooral op de N57 en de Groene Kruisweg. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog uren duren voordat alle files echt weg zijn. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is ook een inslag gevonden van een kogel, maar de schutter ging snel vandoor. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur onder de nul bleef. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat. Het plan was al aangekondigd. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten Rotterdam. De wethouder verwacht niet dat iedereen van de winteropvang gebruik wil maken. Voor 150 mensen komen er nu vaste plekken. Als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang er verder uit, zegt de wethouder. De president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in het pestinstituut in Irkoekst. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest. Autoriteiten zeggen dat het een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het slachtoffer was laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schrijven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft contact gezocht met de Russische Gezondheidsdienst om meer informatie te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel in te springen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het is droog, het is warm en het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

kan wel eer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog, om ons heen.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in het blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor komen op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
2: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
1: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in het blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor kwam op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
2: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
1: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Goedemiddag, Oscar.
1: Ja, goedemiddag, Huub.
0: Ja, even denken. Wie heb je nou weer tegenover?
1: Nou ja, ik heb geloof ik al eens in het verleden gezegd. Welkom en leuk dat jullie weer luisteren.
0: Laten we dat, even dat sowieso.
1: Op deze, en misschien wel een van de laatste dagen, maar nog echt zonnige dag.
0: Het is echt een heerlijk weertje buiten.
1: Ja, zeg dat wel. Ja, ja, het is wisselend bestaan. Hè. Vorige week alleen, de week ervoor met z'n tweeën.
0: Ja. Nou, en dan ben je nog uitgeleend aan Willem in het weekend.
1: Ja, en wat is de lijn voor de komende week, maanden?
0: Nou, voorlopig gewoon doorgaan. Voorlopig rustig. Ja.
1: Hé, je begon lekker.
0: Sharp Dressed Man van ZZ Top. Ja, ik moet altijd die video's zie ik dan altijd voor als ik ZZ Top hoor. En de mannen met de baarden.
1: Ja, ja, maar hij is de man, Mr. Beard is zonder baarden.
0: Frank Beard, 17 augustus is hij overleden. Ja. De meneer met de achternaam Baard.
1: Ja,
0: had dus geen baard.
1: Ja, nee, ja, mooi hè. Dus, ja.
0: Maar goed, de kop is straf. En weet je wat, we gaan gewoon lekker door.
1: Zo is dat. We gaan tegen de wind in?
0: Wat zei je? Tegen de wind in?
1: Nee, nog morgen, toch?
0: Nog even in de storm. Ja. Riders on the Storm, de Doors.
1: Oh ja.
0: Heerlijke orgeltje.
1: Ja, ja, ja.

0: zou je eerlijk zeggen, Oscar, past die soep niet zo goed bij als je naar buiten kijkt. Maar ik heb deze lijst al een tijdje geleden gemaakt. Ja. Toen had ik eigenlijk de verwachting, 7 oktober, dan zullen we toch wel weer in de herfststormen zitten. Dus vandaar dat ik voor dit nummer heb gekozen. En gelijk ook het volgende nummer ook.
1: Ja, en moet je luisteren. Wind, dat zal morgen gaat er al wat harder waaien.
0: Het gaat wat harder waaien.
1: We hebben echt weken geen wind gehad natuurlijk.
0: Nee, absoluut. Heerlijk, ja. Eerlijk zeggen. Maar goed, geen storm zonder wind. Hier is Bob Seger en de Silver Buddha Band. Against the Wind.

0: Ja, zoals je zei, hè, morgen gaat het weer een beetje windkracht 4 of zo zijn.
1: Ja, iets harder gaan waaien. Ja. Maar als de wind zo is zoals deze zon, dan zal het toch wel meevallen.
0: Ja, ik wil morgenochtend weer gaan hardlopen. Dus ik hoop dat het... Ik vind het toch altijd wel toch minder prettig lopen als, het echt tegen, als je echt tegenwind hebt.
1: Ja, dan is er maar één ding wat erop zit. Hè. Een beetje beschut gaan lopen bij ons het Schollebos. En jij kan.
0: Ja, maar dat scheelt als je tussen de bomen loopt. Ja, zeker.
1: Ja dat scheelt altijd weer iets. Ja. Dat scheelt altijd weer iets. Ja.
0: Goed, in de achtergrond hoorde je trouwens nog Glenn Frey.
1: Van de Eagles, hè?
0: Van de Eagles, ja. We gaan het blokje USA afsluiten. We gaan naar de UK. Het internationaal programma hebben we het daar eigenlijk ook. En dan de jaren 80. En als ik die muziek samenstel, dan kom ik heel vaak toch op de jaren 80 uit. Dus op de een of andere manier heeft dat bij mij toch wel heel veel zaadjes geplant, denk ik.
1: Je hebt op dit moment, een week lang ethisch muziek op Radio 10. Okay. We maken natuurlijk geen reclame voor de concurrenten.
0: Nee. Maar je weet, ik zit meestal Studio Brussel. Hè? Ja. Daar gaan ze de jaren nul gaan ze daar. Een top 500 van de jaren nul gaan ze daar uit. Ja. Al die zenders hebben dat allemaal.
1: Overigens, Alison Moyet, het is een cover, hè, die plaat. Hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar Floyd Joy was de band van destijds. En dat was een jaar daarvoor. Ja. En waarom nam ze dit nummer? Omdat het van die band een enorm succes was. En dat was eigenlijk de reden. Niet zozeer qua song.
0: Oké. Ik vind haar stem wel mooi.
1: Ja, daar hoeven we het niet over te hebben.
0: Ja, dat is een mooie.
1: Ja.
0: Weak in the presence of beauty.

0: Dat was ze dan. Addison ja. Mooie met haar cover. Week in the Presence of Beauty. Ja, ze is natuurlijk de helft geweest van het duo. Heette ze ook alweer?
1: Help. Zit je ziet een groot vraagteken op mijn voorhoofd nu komen.
0: Ja, ja, samen met Vince Clark.
1: Ja.
0: Shitje. Zoeken we op, komen we op terug. Maar belangrijk, hè?
1: De communards?
0: Wat zei je?
1: De communards? Nee, hè?
0: Nee, zo'n niet soort de communards. Niet de communards, nee.
1: Oké, nou, maakt niet uit.
0: Ze pas geleden nog in het Theater Carré gestaan. Dat is een mooie...
1: Ja, die persmoot bedoel jij, toch?
0: Die persmoot.
1: Zie je wel?
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Vince Clark kwam uit die persmoot.
1: Oké.
0: Ik ga het zo.
1: We gaan gewoon de volgende plaat. Het schiet dadelijk te binnen.
0: Ja, we blijven wel in aan de overkant van de plas.
1: Ja.
0: Orchestra Maneuvers in the Dark, UMD, Locomotive.

0: Yazoo was het.
1: Ja,
0: ik heb opgezocht. Ik zei net tegen je, in één keer wist ik het weer. Hè.
1: Ja, dat mooi luisteren. We zijn nog zo jeugdig en je vergeet wel eens wat, hè?
0: Ja.
1: Toch? Moet kunnen.
0: Overkomt de beste, Oscar.
1: Zeker.
0: Dat bedoel ik.
1: Wat dat betreft, zeker.
0: En misschien wel leuk om te horen, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja, dit is wel een bandje wat ook van gekke namen hield. Want Orchestral Maneuvers in the Dark is natuurlijk ook geen doorsneenaam. Maar ik kwam een artikeltje tegen. Ze hebben eerder een ander project gehad. En dan noemden ze zichzelf Hitler's Underpants.
1: Ja.
0: Bizar,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja. Ja, en je weet hoe gevoelig dat soort namen ligt, hè?
0: Jazeker. Ja, zeker.
1: Dan toch.
0: Maar ik kreeg nu de line-up van Left of the Dial door. Weet je, dat festival in Rotterdam over twee weken is dat, zeg maar. Maar daar komen ook allerlei hele bijzondere namen komen daar.
1: Ja.
0: Zoals Fellatio en zo, weet je.
1: Ja. Jij hebt het over orkestrol, maar die hadden toch ook de plaat Enola Gay.
0: Ja, ja.
1: En dat is natuurlijk toch ook iets, ook weer uit die Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat is het vliegtuig,
1: het vliegtuig van de eerste atoombom.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: We gaan het wat vrolijker maken weer. We gaan naar de Liverpool Express.
1: Oh, dan is dat de goede muziek, toch?
0: You Are My Love. Niet persoonlijk bedoeld.

0: Ja, de Liverpool Express was dit.
1: Dit zijn toch een beetje guilty pleasures ook.
0: Gewoon guilty pleasures.
1: En ja, ook van Paul McCartney. Het schijnt een
2: van mijn vrienden. En zelfs in hogere sfeer ook nog, hè, begreep ik.
0: Ja, bij Prins Charles hebben ze een gala opgetreden of zo.
2: Ja, ja, dat is toch heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. Ja. Ik denk dat als je daarvoor uitgenodigd wordt, dat je daar wel trots op kunt zijn.
2: De volgende plaat.
0: Een beetje triest, hè? Maar ja, we gaan nu een beetje de negatieve kant op.
2: Maar ik vind het altijd een hele mooie plaat.
0: Het is een hele mooie plaat, daar ben ik helemaal met je eens. We hebben het over Mighty Sparrow. En de Mighty Sparrow, de Calypso-koning, is overleden op 28 september, jongsleden. Maar wel een mooi nummer. Only a fool breaks his own heart.

0: breaks his own.
1: Ja.
2: Mooie plaat.
1: Mooie plaat.
2: Ondanks de trieste aangelegenheid dat hij ook net overleden is. Ja. Zeker. Ja, en laat ik zo zeggen, vandaag is ook weer zo'n gevleugelde datum. Precies. We hebben eigenlijk geen gevleugelde datum.
1: Ja, we zitten bij Tweeluik en ja, we kunnen er toch niet omheen. Hè. 7 oktober 2023, de islamitische groep Hamas voert een gewelddadige aanval uit op Israël. En uiteindelijk 1200 mensen overleden. En Israël natuurlijk weer gereageerd met die toestanden in Gaza. Het wordt er allemaal niet beter op.
2: En het loopt door tot op de dag van vandaag.
1: Ja, en nu komen er verhalen in het nieuws dat Netanyahu wist van de aanval. En dat heeft doelbewust heeft laten gebeuren. Zodat hij dus, laten we maar de muziek gaan luisteren. Maar een beetje positieve.
2: Dat biedt dan nog een beetje perspectief, zou je zeggen.
1: Goed, we doen een beetje een ter ere van de slachtoffers. What the world needs now is love van Diane Warwick. En daarna gaan we George Harrison, give peace a chance.

0: George Harrison.
1: Ja.
0: Sloten we mee af. Naar aanleiding zeker. Van 7 oktober.
1: De 7e oktober.
0: Ja. Hey, hoe is het met jouw offspring?
1: Nou, moet je luisteren. Ik zou eerlijk zeggen dat mijn offspring, dat gaat wel. Maar de band, die kende ik eigenlijk niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Pretty dus Fine for My Guy.
1: Vandaag een wereld open.
0: Nou, laten we hem snel afzetten dan.
1: Zo is het.
2: Ontdekt, lieben, glazen, globen.

0: Nou, ja, ik weet niet of er nog mensen aan de andere kant van de radio zitten.
1: Nou, ik denk
0: naar
1: het
0: dit geweld.
1: Ja, nee, maar het is ja, het is toch een
0: lekker nummertje, toch? Lekker nummertje.
1: En ik vraag me dan alweer wat voor tijd geschreven is.
0: Hoe bedoel je?
1: Qua snelheid. Ik bedoel, ik denk dat het redelijk snel op papier stond. En
0: oh, op die manier. Ja, dat zou best kunnen.
1: Maar ja, het klinkt toch leuk.
0: Begin is wel leuk. In plaats van 1, 2, 3, 4. Günther Glieben Glauben Glauchen. Glauben.
1: Ja.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Hé, we gaan het tempo wat omlaag brengen met, ik denk veel mooie nummer krijgen. Niet Sinead O'Connor. Nothing compares to you.

0: nummer oorspronkelijk van His Royal Badness Prince. Ja. Nothing compares
1: to
0: you.
1: En Prince heeft daar nog een aardige duit aan overgehouden. Hè?
0: Dat zal ongetwijfeld. Maar daar was hij wel goed in, dat soort dingen.
1: Ruim
0: een miljoen
1: dollar doordat zij die plaat uitbracht.
0: Ja. Maar dat is zo'n typische nummer waar het... de cover van beter van is dan het origineel.
1: Ja.
0: Ik heb even gekeken naar een aantal... bijvoorbeeld Proud Mary... van Creedence Clearwater Revival. Nou, van Ike Tina Turner is denk ik echt wel een beetje... Hurt van Nine Inch Nails... ken je misschien alleen maar zelfs in de versie van Johnny Cash.
1: Ja.
0: En All Along the Watchtower... oorspronkelijk Bob Dylan... maar de versie van Jimi Hendrix natuurlijk. En Hallelujah, Leonard Cohen en Jeff Buckley. En Jeff Buckley natuurlijk ook een hele mooie versie van gemaakt heeft. Dus soms overtreft het de kopie het origineel.
1: Ja, zo zie je.
0: Vaak niet hoor, maar heel soms wel.
1: Ja.
0: Heel soms wel. Hey, we gaan wat anders doen. Want
1: jij zat nog met die storm in je hoofd, of niet? Een beetje.
0: Ja, en natuurlijk sowieso de El Niño. De climate change, dat de klimaat opwarmt. Dus men verwacht wel in die streken vrij veel problemen met overstromingen en orkanen. Ja. En met in die streken heb ik het over regio Zuid-Amerika.
1: Zuid-Amerika, ja.
0: Acapulco. En zo kwamen bij de Four Tops, Loco en Acapulco.

0: Moet je luisteren. Het zijn de laatste.
1: Het zijn de laatste noten.
0: Laatste noten van dit programma.
1: We moeten alweer opschieten, want dadelijk komt het Rijnmond Nieuws er weer aan.
0: Ja, dan moeten we wel klaar zijn.
1: Zouden we toch nog moeten vertellen dat we de volgende week woensdag weer zijn?
0: Volgende week zijn we er weer. Afspraak staat.
1: En weer gewoon als duo, toch?
0: Verder als duo. Gewoon.
1: We hebben de agenda schoongehouden, dus we gaan er weer keihard tegenaan.
0: Fijne week verder. Ja, tot ziens.
1: Tot ziens. Doei. Fijne dag verder.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in het blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor komen op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
2: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat de verzekering verder doet.
1: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd perioden met regen of buien, bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien, tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Ja.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. En de gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in de regio moeten de komende weken rekening houden met acties en stakingen. Die hebben te maken met het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao. Dat melden de vakbonden. Volgens CNV zal er elke week een landelijke actiedag in het streekvervoer worden gehouden. Vrijdag worden de acties voor volgende week bekendgemaakt. In onze regio gaat het om busvervoer op Voorne-Putten, in de Hoekse Waard, op Goeree-Overflakke en in de Drechtsteden. Ook de Merwede-Lingenlijn op het spoor valt onder de cao. De acties hebben geen gevolgen voor het stadsvervoer van de RET. Schrijfster en cameratiere Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record neergezet. In de wekelijkse bestsellerlijst staan 7 van haar boeken in de bestseller 60, meldt nu.nl. Dat is volgens boekenkoepel CPNB nog nooit eerder voorgekomen. In het kort staat zelfs in de top 10. En slechts 2 van haar boeken die ze ooit schreef staan niet in de lijst. Cornelissen overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze is de komende weken nog op televisie te zien als jurylid bij De Slimste Mens. Op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen hebben wilde zwijnen de grond van meerdere graven omgevroed, meldt L1. Een man bezocht het graf van zijn vrouw toen hij het werk van de wilde zwijnen aantrof. Hij noemt het een slagveld. De zwijnen komen niet zo diep als de kist, maar mensen zijn wel bang dat de grafstenen worden omgeduwd. De begraafplaats probeert zo snel mogelijk een nieuwe afrastering neer te zetten om de dieren zo buiten te houden. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 of 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het is dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. De gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Een opvallend gezicht op de snelweg A20 vanmiddag. Een legervoertuig van de Royal Air Force is daar stilgevallen bij Schiedam. Probleem was een verhitte motor. Er kwam rook onder de motorkap vandaan en daarom is de brandweer ingeschakeld. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De Britse militairen zijn iets later voorzichtig van de snelweg afgereden en wachten nu op verdere hulp. Het voertuig is namelijk te zwaar voor een normale bergauto. En een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 of 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselend bewolkt met enkele buien. En dat was het Radio Rijnmond nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen lopen het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58, Breda richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van €20.000 is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken veel vertraging door ongeluk en pechgevallen. Terug in de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug ook een ongeluk. Vertraging een half uur. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Twee rijen ook dicht. Vertraging ook een half uur. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is zelfs dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan via de op- en afrit, maar de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. En dit is ook nog eens de omleidingsroute van die A58. Daar staat ook inmiddels al 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

one understanding.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Leo Mastuk met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam, die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij boven op het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is inmiddels uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. Sport, Demi Vollering heeft zilver gewonnen bij het EK tijdrijden in Slovenië. De wielrenster uit Pijnakker kwam 23 seconden tekort voor de winst. Afgelopen weekend pakte Vollering wel al het goud bij de wegwedstrijd op het EK. Een week eerder kroonde ze zich ook al tot wereldkampioen in Canada. Daarom rijdt Vollering dit EK in de regenboogtrui. Het is sowieso een succesjaar voor de renster. Ze won onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France Femme en de Ronde van Vlaanderen. Het weer. De zon krijgt het steeds lastiger, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit op 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. De vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met 1.5 uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn 11 kilometer file rijden door een ongeluk. De vertraging 20 minuten. De A58 dan Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna 1 uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging op 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd perioden met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op deze woensdagmiddag. Vooral ongelukken geven veel oponthoud en wegwerkzaamheden, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht Papekop en Beest, bijna drie kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is een lading slachtafval op de ketelbrug terechtgekomen. Dat moet daar grondig gereinigd worden. De rechterrijstok is dicht en dat gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Groningen West en Leek is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam Europoort, voor Hoogvliet een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen en Rozenburg over de A4 en de A20. De A24 is op dit moment daardoor tolvrij. A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en een vertraging een half uur. En tenslotte de A58 bij Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, maar hou wel rekening met een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Toekomstige bewoners van 9 huurwoningen in Schiedam kunnen voorlopig hun huis niet in. Ze zouden volgende maand intrekken in hun nieuwbouwhuizen, maar dat kan niet meer door flinke waterschade. Die is vanmorgen ontstaan doordat een waterleiding werd geraakt bij werkzaamheden. Gipsplaten en isolatie moeten eruit en leidingen moeten gecontroleerd worden, want anders kunnen er schimmels ontstaan. Hoe groot de vertraging is, is niet duidelijk. Ook veel ondernemers in de buurt hebben schade opgelopen. In totaal lopen de kosten in de tonnen. De twee opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de twee schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds begin 2022 asielzoekers op. Eerst was dat één schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een tweede schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag ook voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract, omdat het Centraal Opvang Asielzoekers naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen kon vinden. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij bovenop het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is wel uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni van dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook één dag gevangenisstraf gekregen. Zijn agressie kwam voort uit een verslaving van alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer dan nog. Het is ongeveer 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files op een aantal plekken veel vertragingen. Dat komt vooral door ongelukken en door pechgevallen. Wat nu nog opvalt is de A2 om te beginnen. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is op de ketelbrug een lading slachtafval terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd en er moeten speciale reinigingsvoertuigen voor komen. Of die zijn er bezig, beter gezegd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24 is op dit moment ook tolvrij. De A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging een half uur. En de A58 Breda Eindhoven. Daar goed nieuws, want de weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. Inmiddels is de weg vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd perioden met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt langzaam maar zeker af. In totaal nog zo'n 160 kilometer file. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten oponthoud. De A6 Lelystad Emmeloord. Daar ligt nog altijd een lading slachtafval op de ketelbrug. Tenminste, dat wordt nu opgeruimd. Maar de rechterrijstok is in ieder geval nog altijd dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. En de A15 Rotterdam Europoort. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk net voor Hoogvliet. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24, daar is de tunnel nu in ieder geval tolvrij voorlopig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam op zijn kop aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval en de A15 richting Beneluxplein is volledig afgesloten. De 2 opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de 2 schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds begin 2022 asielzoekers op. Eerst was dat 1 schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een 2e schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag ook voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract, omdat het COA naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen had. Een 48-jarige Duitse man die wordt verdacht van een moord in het Limburgse Herkenbos wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met bloed van de vrouw gevonden. En in een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen en een hark. De politie vermoedt dat die spullen gebruikt zijn om de vrouw te begraven. Denk-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag in Sight gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Ergin schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer. Vanavond gaat het vannacht vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan een aantal buien. In de middag wordt het nog maar 16 graden. Dat was het Radio Rijnmond nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug 1/2 uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is een live afzending van het programma Amigos van Radio Capelle. Onze volgende gast komt uit Brazilië. Kama y Mesa, Bed en Tafel, is een van de meest iconische en onvergetelijke nummers van de Braziliaanse singer-songwriter. Is een absolute liefdeverklaring die draait om totale overgave, romantisch en toegewijd aan de partner. La canción del recuerdo está a cargo del cantautor brasileño Roberto Carlos, que nos interpreta Cama y Mesa, uno de los temas más emblemáticos e inolvidable. La canción es una declaración absoluta de entrega, romanticismo y devoción hacia la pareja. Retrata un amor maduro y generoso. Roberto.

Wij nodigen jullie uit om te genieten van de mooiste muziek uit Latijns-Amerika en Spanje. Het nieuwste creatie van Karol G. Siloven richten zich vooral over de dupe emotionele toon met de nostalgische en kwetsbare boodschap van de songtekst. La nueva creación de Karol G. Siloven, una canción controversial que se centra en un profundo mensaje emocional sobre la ruptura de un amor que no termina de olvidar. En esta interpretación destaca el tono maduro, vulnerable y melancólico. Karol G. y Siloven.

Dit is Radio Capella met het programma Amigos al Styling van de Spanse en Latijnse Amerikaanse Muziek. Con je beluisteren in Radio Capella en het programma Amigos Tiempos Bonitos is een single van de Spanse zanger Pablo Alborán. Het nummer markeert een muzikale vernieuwing voor de artiest, waarbij hij zijn kenmerken romantische balladas combineert met een meer dansbaar en ritmisch popgeluiden. La canción Tiempos Bonitos de Alejandro Sanz combina una letra nostálgica sobre el fin de una relación con un sonido renovado, bailable y con influencias de ritmos afro y latinos. Tiempos Bonitos.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: De uitvoering van Impossible door Chayanne uit Puerto Rico en Casu uit Argentinië is een samenstelling van Chayanne's romantische popklassiek ballade en Casu's urban cumbia style. Het resultaat is briljant. La unión de Chayanne y Casu en la canción Amor Imposible ha generado muchos comentarios, destacando principalmente por la fusión de dos estilos musicales generacionalmente distantes, el pop romántico, balada clásica de Chayanne y el estilo urbano cumbia de Casu. Aquí está.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit de gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider van het meisje belde hem daarna op en vertelde dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt nu van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval en de A15 richting het Beneluxplein is volledig afgesloten. Al het verkeer achter het ongeluk is inmiddels weggeleid. Een 48-jarige Duitse man die verdacht wordt van een moord in het Limburgse Herkenbos wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met bloed van de vrouw gevonden. In een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen en een hark. De politie vermoedt dat die spullen gebruikt zijn om de vrouw te begraven. Denkkamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag Inside gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Het Kamerlid schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capella. Aflevering 810 alweer hier zo bij Radio Capella. En we hebben weer een prachtig programma samengesteld. We hebben allemaal van de week de blues. We hebben weer live opnames hier. Live zijn opgenomen in de studio van Radio Capella van onze voormalige gasten. En daaromheen hebben wij allerbelangrijkste ook weer live muziek. Deze week wordt er verzorgd door Isa Bornau. 12 jaar geleden was ze hier ook, was ze bij mijn programma ook al eens een gast. Dat was toen nog bij Te Zielen gegaan, Omroep Zuidplas. Dus maakten ze hele andere muziek dan nu. Maar daar gaan we alles over horen in een interview. We openen Taste of Music aflevering 810 met Die Animeros. Met Danza de las San Xagueros. En dat is een beetje een bruggetje naar onze radiovrienden van de Amigos die hiervoor zitten. Met Latijns-Amerikaanse muziek. Deze band komt uit Texas, maar zijn wel beïnvloed door een beetje de psychedelische cumbia uit Peru en andere Latijns-Amerikaanse landen, Colombia onder andere. En het is een heerlijke plaat wat ze hebben uitgebracht. En ze hebben dat uitgebracht bij een recordlabel dat heet Easy Eye Sound. En dat is een label van een van de leden van de Black Keys. Die vond dat zo goed. Die dacht van, die band ga ik contacteren. Heerlijke plaat dus van de Animeros. Hou ze in de gaten. Ze hebben nog geen plan om trouwens naar Nederland te komen. Wie dat wel heeft is een Amerikaanse zangeres genaamd Bita Houdai. En die komt op 20 oktober naar Lab Grounds. Dat is in Rotterdam. En als ik het goed heb, is het aan de Schravendijk, wel daar in de buurt. En via Grounds, dat is een zaal die zit op de Pieter de Hoogstraat. Daar kun je via die site kan je kaartjes kopen voor Bita Houdai. Ze heeft een debuutalbum uitgebracht. En dat is een heel mooi album geworden. En van dat mooie album gaan we luisteren naar het nummer Frog Song van Bita Houdai. Dus 20 oktober te zien in Rotterdam in Lab Grounds.

Ja, prachtig liedje. Echo hoor je van Jasmine Mira. Dat is een Britse saxofoniste, componiste. En die speelt 12 oktober in het Paard in Den Haag. En dat doet zij omdat zij een nieuw album heeft uitgebracht. En dat heet Where the Light Settles. En daarvoor hoorde je Bita Houdai met het mooie liedje Frogsong. En die speelt 20 oktober in Rotterdam in Lab Grounds. En dat is op de Slavendijkbol daar in de buurt. En kaartjes kan je halen, kopen via Grounds. En dat zit weer op de Pieter de Hoogweg. Maar via die site van Grounds kan je kaartjes kopen voor Bita Houdai. Wat ook mooie muziek is, en die komt in november naar Rotterdam. Dan heb ik het over Keelin Rose. We hebben al heel vaak muziek van haar gedraaid. Constellation is haar laatste album. En ja, nu kan je al wat op Spotify, Deezer en dat soort, kan je al wat nieuwe muziek van haar horen. Dus misschien komt er een nieuw album uit. Want wat ik zei, er is al nieuwe muziek. 21 november staat zij in Lantaarnvenster. En van haar album Constellation gaan we luisteren naar het prachtige liedje Josephine van Keelin Rose.

0: Ja, de prachtige muziek van Agnes Obel, oftewel Agnes Caroline Taurup Obel. Deense muzikante, maar ze is al geruime tijd woonachtig in Berlijn. Ze heeft ook al aardig wat albums uitgebracht. En dit nummer wat je net hoorde, Leimeli, komt van het album The Meaning of Flowers. En dat is, volgens mij uit mijn hoofd zeg ik dat eventjes snel, alweer het vierde album van deze muzikanten. En het is prachtige muziek, heel sferisch allemaal. En dat past goed bij het theater. En dat theater heet Theater Carré. Want daar gaat zij volgend jaar, 27 september 2027, gaat ze daar spelen. Dan kan je nu al kaartjes voor halen. En het is prachtige muziek. Album van de week dus van Agnes Obel. The Meaning of Flowers. Daarvoor hoorde je Keelan Rose met Josephine. En deze dame die een Ierse naam heeft, maar gewoon uit Groot-Brittannië. Komt uit Manchester of Liverpool. Die is op 21 november te zien in Lantaarnvenster. En ik ga daar naartoe. Dus ik ga naar Keelan Rose gaan kijken. Wil je haar volgen? Je spreekt het uit als Keelan. K-E-E-L-I-N. Maar haar naam schrijf je C-A-O-I-L-F-H-I-O-N-N. Keelan Rose. Prachtige muziek. En wat ik al zei, volgens mij is ze bezig met nieuw materiaal uit te brengen. Want er staat al wat nieuws op de streamingdiensten. We gaan nu over naar onze muzikale gast van vanavond. En ik had het net met haar erover. Het was 12 jaar geleden toen ze bij ons te gast was, maar toen nog in de studio van Omroep Zuidplas in Nieuwekerk aan de IJssel. En nu zat ze weer tegenover me. Isa Bornau, welkom.
1: Dankjewel, Marco.
0: Even terugblikkend op 12 jaar geleden. Toen maakte je Spaanstalige muziek.
1: Ja.
0: En toen ben je eventjes, heb je volgens mij van alles gedaan. Van Chili tot Groot-Brittannië.
1: Ja.
0: Toen ben je bij het prachtige bedrijf waar ik werk terechtgekomen. Toen heb ik jou weer leren kennen. En toen ben je er weggegaan, want je bent weer wat anders gaan doen. Ja. En toen zag ik iets voorbij komen over Franse chansons.
1: Ja.
0: Dus van Spaanstalige naar Franse muziek.
1: Ja.
0: Vanwaar die switch?
1: De Franse chansons die zaten er eigenlijk altijd al. Omdat mijn moeder Française is. En ja, van kinds af aan dan luister ik al naar die muziek. Het was zo dat 12 jaar geleden, toen ik bij jou was, ik zag de foto, ik dacht, oh my god. Dat is 12 jaar, maar ook 12 kilo geleden. Een goede motivator om weer goed te gaan sporten. Dus ja, die Franse chansons, die heb ik al sinds dat ik jong ben in mijn bloed. Toen der tijd, 12 jaar geleden, zat ik op Codarts. En toen studeerde ik Latin zang. Uh-huh. En het leek mij heel leuk om de genres van Latin, jazz en Franse chansons te mixen. Dus toen was die plaat uitgekomen, Serre. Gearrangeerd door Mark Bischoff. En ik ben daar toen mee naar Chili gegaan. En het grappige was, want die chansons zong ik in het Spaans op dat album. Maar toen ik in Chili was, ja, mensen willen eerder Frans horen dan Spaans. Dus toen begon ik die liedjes in het Frans te zingen. En zodoende is dat weer teruggekomen. En ik heb dit jaar meegedaan aan de Concours de la Chanson in Amsterdam. De 40ste editie. En ik heb daar de juryprijs en het publieksprijs gewonnen. Mm-hmm. Met twee Franse liedjes, waarvan één van mezelf, die ik ook zo ga spelen op gitaar, Oublie Tout. Dus het voelt een beetje als het cirkeltje is rond of zo.
0: Ja. En komen bij dat concours komen dan allemaal muzikanten uit Nederland of België of Frankrijk naar Amsterdam?
1: Nou, de meeste die komen uit Nederland. Maar er was toevallig ook een dame uit Berlijn. Dus het gaat over de grenzen. Dus dat is wel grappig. Je zegt België. ik woon zelf in België. Mijn vriend is uit België. Hey Mark, hallo. En daar woon ik nu 4 jaar. En heel erg naar mijn zin. Dus, maar ik kom ook heel vaak naar Nederland voor mijn masterstudie muziektherapie aan Codarts. Uh-huh. Dus ik reis heel veel op en neer, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja. En wat heeft het allemaal gebracht, dat concours? Chanson Concours?
1: Concours de la Chanson. Nou ja, sowieso was het een mooie avond om te spelen. Meer contacten, meer mensen die je beginnen te volgen. Ik heb ook de eer gehad om La Marseillaise te zingen op 14 juli in de ambassade, bij de ambassadeur in Den Haag. Met Dick Schoof en allemaal prominenten in de zaal. Maar ja, ik keek stoïcijns vooruit. Dus ik heb gehoord dat ze er waren, maar niet... Maar dat was wel grappig. Dus ja, een heel ander soort publiek ook, hè, wat je daarmee bereikt. En ja, een aantal mooie theaters. In november ga ik optreden in Alkmaar, 27 november. 15 november in Huis de Pinto in Amsterdam. 12 november in Eindhoven, het Rozenknopje. Nou ja, et cetera. Uh-huh. Dus er zijn wel wat leuke concerten uitgekomen.
0: Hey, en dat liedje wat je zo meteen hier gaat doen, dat Oubli Tout.
1: Ja.
0: Waar gaat dat liedje over?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over... Oubli Tout betekent vergeet alles. Het gaat over... ja, vergeet al je zorgen, al je pijn. Kijk in je binnenste hoe mooi je bent eigenlijk. Dus ja, alle strubbelingen die we tegenkomen in het leven... Dat heel erg kan aanvoelen. En het fijnste is om het gewoon te vergeten en... Mm. Hè? Gewoon door te gaan.
0: Ja. En gaan de meeste teksten over dat soort zaken? Of heb je ook hele andere thema's waar je liedjes over schrijft?
1: Ik noem mezelf nog niet een volledige singer-songwriter. Want ik werk graag ook wel met mensen samen. Teksten ja, haal ik uit allerlei soorten inspiratie. Het leven, de natuur, liefde. Dus ja, eigenlijk een beetje van alles. Maar ik merk wel dat ik ook wel hou van die... Ja, je angsten overkomen. Mm-hmm. Alle barrières binnen je. Dus dat is wel een groot thema, ja.
0: Ja. Nou, neem ik aan dat de Engel... Of de Spaanstalige liedjes, die kan je best wel vinden op de streamingdiensten. Maar, en sommige Frans liedjes ook. Ben je ook van plan om weer wat nieuwe nummers...
1: Ja, dus mijn plan is om een nieuw album te maken... waarin ik in meerdere talen zing. Ik zat te denken van ja, waarom ook niet in het Nederlands? Dat heb ik tot nu toe heel weinig gedaan. Ik heb wel ooit een nummer geschreven... Mama slaapt. Dat was voor een kinderboek over hoe je kinderen leert om te gaan als je moeder kanker heeft. Uh-huh. Dat was samen met Marloes Prins. En daar zong ik wel Nederlands. En ja, wie weet ga ik weer terug naar mijn andere roots, Nederlands.
0: Ja, ja, ja. Dus... Hey, en wie zijn zeg maar jouw belangrijkste helden, heldinnen in de muziek?
1: Dat zijn er echt wel heel veel. Dat gaat van Edith Piaf tot Barbara, de Franse chansonnière pianiste, waar ik ook een lied van ga zingen. Die kan reviendras-tu. Frans Gaal. Maar ook mensen als Kate Bush, PJ Harvey. Dus ook wel uit het Engelstalig genre. Eigenlijk vaak vrouwen die toch wel krachtig... He, daar staan. En Joni Mitchell is ook een grote inspiratie. Ja, eigenlijk vrouwen die ook veel zelf, bijna alles zelf creëren ook. Ja.
0: Hey, en als mensen jou willen volgen en willen kijken van die hele lijst met optredens, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou ja, op verschillende kanalen. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Dus eigenlijk de standaard plekken. En isabornau.com. De website. Dus kijk maar welk kanaal je interessant vindt. Ja.
0: Nou, we zijn benieuwd naar je muziek. Het eerste uur ga je 3 liedjes op gitaar spelen. Ja. En dan gaan we even ombouwen. En het tweede uur kom je dan weer terug. En dan ga je op piano wat liedjes, 3 liedjes spelen. Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan wij genieten van de muziek van Isa Bornau. Je kan haar dus volgen op Instagram, op Facebook, Spotify... en alle andere streamingdiensten op YouTube staat onder andere Oubli Tout, dat liedje. En isabornau.com, dat is ook een website, staat nog een beetje onder constructie. Maar dat zal vast goed gaan komen. Isa gaat eerst 3 liedjes, wat ik al vertelde, op gitaar spelen. En dan 2 uur op de piano. Ik ga kijken of ze klaar zit op achter haar gitaar. Ze is nog even bezig. Maar volgens mij moet het goed komen. Isaparnau.com, dat is dus de website die nog een beetje onder constructie is. Maar je kan er wel dingetjes vinden. En wij gaan over naar het waanzinnig grote podium. En gaan genieten van de muziek van Isa Bornau.

dat was Only Two. Wat ik zong in maart. Sueño con serpientes.

0: Ja, dat was de prachtige muziek van Isa Bornau hier live bij Tissue Music. Na het nieuws van 9 dan komt zij nog terug met de liedjes, maar dan op de piano. We gaan nu een IM'tje doen. Dat doet onze collega op de zaterdag, Willem de Waard, ook altijd in zijn programma Zwaardvis. Wij doen het met Sass Jordan, een blues rock zangeres. Zij is 2 oktober overleden. Op 63-jarige leeftijd en door de kanker. En ze is in Canada overleden in Groot-Brittannië, Birmingham, geboren. En ze heeft er heel veel prachtige liedjes uitgebracht. En een van die mooie liedjes is Leaving Trunk. En dat is een ode, een IM'tje voor Sass Jordan. Leaving Trunk.
1: Pardon me. Sorry, guys.

0: Ja, je hoort wel van muziek van de bluesgigant Walter Trout met Broken. En die Walter Trout die gaat eind oktober naar Nederland en België komen. 25 oktober in Itter in België in het Zigzag. 28 oktober in de Melkweg in Amsterdam. En de 29e in de Hedon in Zwolle. En daarvoor draaiden we een IM'tje, een In Memoriam, omdat Seth Jordan, Canadese / Britse blues zangeres, rockzangeres, 2 oktober is overleden. Je hoorde het nummer Leaving Trunk, komt van het album Rebel Moon Blues. Na het nieuws van 9e, dan zijn wij weer terug met het programma Taste of Music, aflevering 810. En dan hebben wij nog meer live muziek van Isa Bornau, maar dan op haar op de piano. En we hebben nog allemaal van de week. En we hebben heel veel live opnames die hier zijn opgenomen door gasten die hier bij ons te gast zijn geweest. Die hebben wij een hele archief vol met prachtige opnames. We hebben ook een prachtige website. En daar zat heel veel informatie op. Een link naar ons YouTube kanaal. En de agenda voor dit jaar staat er ook op. En zelfs van voor volgend jaar al. Dus daar kun je al naartoe. Google Taste of Music Webnot. En dan vind je ons site. Dan kan je zien dat 14 oktober Rozenbente te gast is. De 21 oktober hebben we Nevala te gast. En de 28e uit Rotterdam de band Kwal. En dan, wat ik zeg, volgend jaar staat ook al leuk klaar. Of staat ook al goed geprogrammeerd in januari en februari. Dus Google even Taste of Music. En dan Webnot, daar vind je van alles. Na het nieuws van 9 gaan wij trouwens beginnen met Troisma. Dat zijn 3 dames, waaronder Yvonne Melissa. Zij heeft ook weer iets moois uitgebracht. Dat is nog niet. Dat gaan we misschien later nog een keer draaien. Dat heet Kormos. Dat is met de oudspeler Tassos Kofodimos, een Griekse muzikant die ook in een hele bekende Griekse band zit, Kidiki, die regelmatig naar Nederland komen. En een violiste met Catalaanse roots en een volgens mij Iraanse muzikant. En die heette dus Kormos. En die, die draaien, die spelen instrumentale muziek, een beetje Byzantijnse muziek. En daar zit, wat ik zeg, Yvonne Melissa ook in. En zij is een van de dames die zingt in het Troisma Vocal Trio. En daar gaan we mee beginnen.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente doet aangifte, heeft burgemeester Segers laten weten. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politieonderzoek is inmiddels afgerond, maar de weg moet nog worden schoongemaakt en de auto's moeten worden geborgen. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit een gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider van het meisje belde hem daarna op en vertelde hem dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. Agenten zijn woensdagmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernieuwd om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal daarbinnen bleek al snel dat die woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is wel afgehandeld. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag. Met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, welkom terug in 2 uur van Taste of Music hier bij Radio Capella, aflevering 810. En wij openen het, net na het nieuws van 9 hoorde je, uit muziek uit Griekenland, Troisma, met Ines Arga. En een van de zangeressen is Yvonne Melissa. Violiste leert zij dus op de Codarts en zij heeft ook een, ze doet heel veel projecten. Laatst heeft zij iets uitgebracht met 3 andere muzikanten. Het heet Kormos en daar gaat ze mee optreden op 17 oktober... in de Paradijskerk in Rotterdam. En als laatste hoor je Willow the Whisperer met Poison Ivy. En deze muzikant uit Delft Den Haag, die heeft 30 oktober een releasefeest. En dan moet je een... Je moet haar volgen, Willow the Whisperer. Moet je even gaan volgen op Instagram. En een link in de bio. En als je daar naartoe wil, moet je even inschrijven. Dan kan je naar haar optreden gaan. We gaan nu naar een dame die, ik denk 2 jaar geleden hier te gast was. Els Lena. Die dit jaar is uitverkozen om mee te doen aan de popronde. Ze heeft al een hele speellijst gedaan. En ze speelt onder andere 25 oktober in Gouda in de Barissa Café. 7 november in Rotterdam in Club Uniek. En 8 november in Woerden in Amisa Tea Boutique. Daar kan je hele lekkere thee kopen in Woerden, denk ik, in de Tea Boutique. Vandaar gaan we luisteren naar het nummer Ik Laat Je Vrij. En wat ik al zeg, dit is dus live opgenomen hier in ons programma.

Ja, sympathieke muzikant uit Alblasserwaard, Conrad Den de Boef. Prachtige muziek, My Country. En daarvoor hoorde je Els Lena met Ik Laat Je Vrij. En zij is dus uitgekozen voor de popronde. 25 oktober in Gouda in de Barista Café. 7 november in Rotterdam in Club Uniek. En 8 november in Woerden in Amisa Tea Boutique. En we gaan nu luisteren naar een dame die nog niet zo lang geleden hier te gast was. Maya Steenberg, oftewel Magoo. We hebben toen een heel mooi clipje opgenomen. Dat staat op ons YouTube-kanaal. En dat is De Sima, de Mis Ancestros. Het gaat dus een beetje over haar voorouders. En ze is heel druk bezig met workshops geven. En dan moet je maar eens kijken op mayasteinberg.com. Dat is de website van haar. En dan doet ze heel veel, veel dingen doet ze daar. Ik ga zo meteen nog vertellen wat allemaal. We gaan luisteren naar haar. Magoo, this is Decima, the Miss Ancestros.

0: Ja, dit programma is van vele markten thuis. Bori Malia. Met Mandra. Zij is een Hongaarse muzikant en studeert hier in Rotterdam op de Kodarts. En wordt begeleid door Griekse oetspeler Alexandros. En dit is hier live opgenomen. En dat is vorig jaar gebeurd. Of nee, ik denk halverwege het jaar ongeveer gebeurd. Prachtige muziek. Bori Malia. Met Mandra. Daarvoor Magu met Decima, de Misancestros. En 24 oktober speelt Magu de grote prijs van Dort. En dat doet ze in de Popcentrale in Dordrecht. Wij gaan over naar het belangrijkste bij deze music. En we gaan luisteren naar het tweede set van Isa Bornau. Nu achter de piano. Wil je haar volgen? isabornau.com, Bornau. En daar zijn allemaal linkjes naar Instagram, Facebook, YouTube en Spotify. We gaan genieten en luisteren hier live bij Tissue Music van Isa Bornau.
1: Voilà combien de jours, voilà

Dat was Die Quand reviendras-tu van Barbara. Dit lied zong ik ook op het concours in maart. Gracias a la vida van Violeta Parra, de grote Chileense artieste. Dit is een nummer uit de jaren 60.

Gracias a la vida, von Violeta Parra. Ik eindig met een lied dat heet Vole mon amour. Dat heb ik zelf geschreven. En ja, dat gaat over de liefde.

Ja, de prachtige muziek van Isa Bornau hier live bij Tessio Music. En wil je haar volgen? Ze heeft een website, isabornau.com. I-S-A, dan B-O-R-N-A-U.com. En daar staat een linkje naar Instagram, Facebook, Spotify en YouTube. En we willen haar natuurlijk super bedanken voor haar bijdrage aan ons programma. En we gaan naar de album van de week. Die is van Agnes Obel. Zij komt volgend jaar september in de Carré, de Koninklijk Theater Carré. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. En ja, dat is ook weer een prachtig album is dat geworden. En dat is album van de week wat ik dus zei. En dat album heet The Meaning of Flowers. En ja, ze heeft wel aardig wat albums heeft ze uitgebracht, deze Agnes Obel. We gaan luisteren naar een ander liedje van dat album. En dat heet Behind the Sun van Agnes Obel.

Ja, een band uit Gent genaamd Siska Siska. En je hoorde het nummer Easy van het nieuwe album Page of Cups. Geweldig album. Vorig jaar, oktober, heb ik ze nog live gezien in Rotterdam. En wil je ze zelf zien? 14 november komen ze naar een festival dat heet genaamd Made in Belgium in Gebouw T, in het prachtige Berg op Zoom. Voor de rest hebben ze nog niet echt optredens staan in Nederland. Misschien komt dat volgend jaar wel. En Siska Siska is eigenlijk de band rondom singer-songwriter Siska Danens. En wat ik zei, alle leden komen wel uit Gent. Daarvoor hoorde je Agnes Obel. En zij heeft inmiddels al een album of 6 uitgebracht. The Meaning of Flowers is haar laatste album. En dan hoorde je het nummer Beyond the Sun. Album van de week was dat hier. Eind van de maand, de 23e, 24e, 25e, zeg ik dat goed? Nee, 22e, 23e, 24e zijn de belangrijkste Left of the Del festivaldagen wat weer gaat plaatsvinden in Rotterdam. De 21e hebben we wat Nederlandse bands die hier rondom Roadtown dan wat optredens hebben. Maar daarna barst de bom, zeg maar, met heel veel live muziek. 150 acts spelen her en der verspreid door de stad. En een van die acts is The Family Stereo. En dat is de band rondom Blake Watt. Hij heeft bekende ouders. Die zaten bij Everything But The Girl. The Thread, dat is zijn gloednieuwe album. Het is een prachtig album. En een van de bands die ik zeker ga bekijken. Op vrijdagavond ga ik ze zien in de Arminius. Prachtige kerk, maar dan in de bovenzaal. Het festival is helemaal uitverkocht. Niet volgende week of de week erop hebben we ook nog een interview met een van de optredende artiesten die daar speelt. We gaan luisteren naar het nummer Remedy van The Family Stereo.

Ja, je hoorde de Britse band Mry, M-R-Y. En is een van de 150 bands die gaan optreden op het Left of the Dell Festival. De 21ste is echt een beetje Rotterdams en omstreken bands. Moet je apart een kaartje verhalen voor de 22, 23, 24ste. Zijn de kaartjes helemaal uitverkocht. En dat is leuk voor de organisatie. Want het is altijd weer een ontdekkingsreis van muziek. En dat hoor je dus aan deze band Mry. Een beetje geïnspireerd door Mazzy Star, Beach House, Cigarettes After Sex. En ja, heerlijke, relaxe muziek. Slowcore noemen ze dat, Dream Pop. Geef er een naam aan. Het nummer wat je hoorde, dat is Everybody Knows van dus Mry. Daarvoor de geweldige muziek van The Family Stereo. En Blake Watt, dat is de frontman, eigenlijk een beetje de belangrijkste man. Want het is een soort project van hem. En die heeft een prachtig album uitgebracht, The Threat. En je hoort het nummer The Remedy. En Blake Watt heeft ja, bekende muzikale ouders. Die zaten in Everything But The Girl. Ons programma zit er alweer op. En ik wil Rien Ron bedanken. Luisteraars bedanken. Isa Bornau bedanken. En onze huisfotograaf Jan bedanken. Volgende week zijn we er weer. We hebben Roos Bente te gast. En dat kun je allemaal vinden op onze website. Google Taste of Music. En dan Webnot. En de agenda. Dan zie je alles wat er komt de komende periode. We gaan eruit met een Britse band genaamd Grandma's House. En die staan, even kijken, 9 oktober in Den Haag. In de Zwarte Ruiter. Het is gratis optreden. Dus de Zwarte Ruiter is een heel leuk muziekcafé in Den Haag. De 10e staan ze in Tilburg. En dan gaan ze weer terug. Of dan gaan ze weer richting Duitsland. We gaan er dus uit. Ik zeg tot volgende week met Grandma's House met Dance.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien, tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 11 uur.
1: De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege... antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen, waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wissel.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: begonnen dit uur in 1969 met Moby Grape en It's a Beautiful Day Today.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 7 oktober. Ook vanavond weer met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Zorgzaam 010 viert 10 jaar verbinding. De column van Han van der Horst. En Dementalent biedt vrijwilligerswerk aan mensen met dementie. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: John Legend uit 2014 en You and I, Nobody in the World. En daarvoor The Pretenders en If There Was a Man. Ons eerste onderwerp vanavond. Zorgzaam 010 viert haar 10-jarig jubileum met het Impact Station op Rotterdam Centraal. Tot en met 18 oktober kunnen reizigers en bezoekers daar ontdekken hoe een klein gebaar een groot verschil kan maken. Herman de Bruin praat erover met Isolde Korts.
1: Isolde, welkom.
2: Hey, hallo.
1: En daar staat er weer bij namens NL voor elkaar. Een Zorgzaam 010 is Rotterdam, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Het is voor Zorgzaam 010.
1: Ja, en wat is dat precies voor organisatie?
2: Ja, wat wij zijn eigenlijk een matchingplatform voor vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen die hulp nodig heeft bij iets, kan een oproep op ons platform plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een inwoner zijn die bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij boodschappen doen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke organisaties, die zoeken vaak ook vrijwilligers. Dus die kunnen een oproep ook op het platform plaatsen. En op die manier kan eigenlijk iedereen daarop reageren en wordt er een match gemaakt.
1: Ja, en dan moet je wel voldoende vrijwilligers hebben, dus die moeten zich ook aanmelden.
2: Ja, zeker. Dus ja, in principe kan iedereen reageren. En dat zijn dus inderdaad de vrijwilligers. Dus als je iets wil betekenen, kan je op het platform kijken en kijken of er iets bij zit wat bij je past. En op die manier wordt dus een match gemaakt.
1: Ja, en dan vieren jullie 10 jaar verbinding op het Rotterdam Centraal. Dat is ook een bijzondere plek en daar gaat ook iets bijzonders gebeuren.
2: Ja, dat klopt inderdaad. We bestaan dit jaar 10 jaar. Dat willen we eigenlijk natuurlijk groot vieren. En waarom niet op Rotterdam Centraal eigenlijk? Rotterdam is natuurlijk een centrale plek in de stad. Mm-hmm. Dus ja, juist daarom vinden we dat een hele mooie plek. We gaan bij de pop-up 2 weken zitten we daarin. Eigenlijk gaat het daar 2 weken lang om vrijwilligerswerk. We willen de stad laten zien hoe makkelijk het kan zijn om iets goeds te doen voor een ander. Dus we hebben allemaal hele leuke activiteiten en dingen om te doen rondom vrijwilligerswerk in de poppen. Ja. En tegelijkertijd dus laten zien dat we 10 jaar bestaan.
1: En is dat dan een ruimte in het Centraal Station?
2: Ja, het zit eigenlijk binnen de poortjes. Dus je kan gewoon inchecken met je betaalpas of met je OV-kaart. Mm-hmm. En we zitten dus inderdaad in een ruimte in het Centraal Station.
1: Ja, er zijn altijd de reizigers die hebben altijd haast, want die moeten de trein halen. Hebben jullie dan wel aanloop?
2: Ja, het is juist. Er komen echt duizenden mensen langs het Centraal Station. En ja, dat is, hoe vaak het wel niet gebeurt, bijvoorbeeld dat er een trein uitvalt en dat je even niks te doen hebt.
1: Nou, dat is dan weer jullie voordeel.
2: Precies, dus daar hopen we eigenlijk een klein beetje op.
1: Mag je zo niet zeggen eigenlijk, hè?
2: Nee, precies.
1: Maar in ieder geval kunnen mensen dan terecht. En wat krijgen ze dan te zien of te horen?
2: Ja, we hebben een programma van 2 weken lang. Elke dag hebben we 3 maatschappelijke organisaties uitgenodigd die bij ons binnen zitten. Ja, dus je kan in gesprek gaan met deze maatschappelijke organisaties. Misschien hebben zij wel vrijwilligerswerk voor jou wat bij je past. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook laten zien hoe laagdrempelig het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een leuke kaartenactie voor mantelzorgers. Dus je kan daar een leuk kaartje schrijven voor mantelzorgers. We hebben een leuke fotoboek waar je foto's kan maken. En nog heel veel andere kleine dingetjes waarin je kan, op een korte manier kan je dan laten zien hoe makkelijk vrijwilligerswerk is.
1: Ja, en als je dan vrijwilliger wil worden, is dat altijd fijn, want die heb je altijd tekort, hè?
2: Ja, er zijn eigenlijk altijd vrijwilligers tekort. Op het moment hebben we, wat op dit moment staan, meer dan 950 oproepjes ook op ons platform open. Wat inhoudt dus dat zoveel mensen op dit moment op zoek zijn naar hulp. Dus er zijn altijd mensen om je heen die wel een handje kunnen gebruiken.
1: Ja, en tot en met 18 oktober staan jullie in dat station. Is het makkelijk te vinden? Want het station Rotterdam Centraal is nogal groot.
2: Ja, we zitten eigenlijk als je dus de poortjes doorgaat langs spoor 2. Het lijkt op een winkelruimte. We zitten naast de City Boy. Ja, dus en het is niet te missen. We hebben een hele mooie bestikkering met allemaal kleurtjes. Oh, okay. Dus ja, het is eigenlijk niet te missen.
1: Nee, het is makkelijk te vinden. En laten we hopen dat de NS, daar moeten we het niet meer over hebben. Maar stel je voor dat de NS een paar treinen uit laat vallen, hebben jullie weer meer bezoek.
2: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja. Maar mocht je al heb je 10 minuutjes om even de tijd om binnen te komen, zou stel je bent net te vroeg voor je trein, dan kan je natuurlijk
1: kan je nog even komen kijken.
2: Ja.
1: Ja, dat is duidelijk dat heel mooi is om dat te gaan doen. En een 10-jarige verbinding met Rotterdam Centraal en dus ook 10 jaar vrijwilligerswerk. Gaat dat gewoon nog door daarna? Denk het wel, hè?
2: Zeker, ja. We blijven gewoon bestaan. Er zijn altijd mensen nodig die hulp nodig hebben. En er zijn altijd mensen die hulp willen aanbieden. En op deze manier, ja, dat is natuurlijk iets supermoois, waardoor er steeds meer verbinding in Rotterdam ontstaat. Dus ja, dat is zeker iets wat we door blijven.
1: Ja, en als mensen denken, ja, ik wil toch even weten hoe dat nou precies zit. Staat er iets op de sociale media?
2: Ja, op onze eigen socials delen we eigenlijk elke dag nieuws ook over de pop-up, maar ook over andere dingen, over vrijwilligerswerk.
1: Ja.
2: En op www.zorgzaam010.nl hebben we de pop-up ook uitgelicht. Daar kan je in principe ook bijvoorbeeld het hele programma zien, wat er allemaal te doen is, welke organisaties, welke dachten aanwezig zijn. En op die manier weet je dus wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Isolde Korts namens NL voor elkaar, Zorgzaam 010 via 10 jaar verbinding in het Centraal Station in Rotterdam. Dank voor het gesprek.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Even terug in de 90 jaren met Alanis Morissette en Head Over Feet. En daarvoor Zaz samen met Till Lindemann en Le Jardin des Larmes. Zometeen is Han van der Horst weer hier met een nieuwe column. Maar eerst Chicago, and if you leave me now.

0: 1976 was het jaar voor If You Leave Me Now van Chicago. Han van der Horst bezocht in Amsterdam een cyberzoek. Wat is dat? Hij legt het uit en voegt daaraan toe dat wij die hier ook moeten hebben.
1: Lieve mensen, verleden week moest ik in Amsterdam Zeeburg zijn. Dat is een wijk die buiten onze hoofdstad niet zo bekend is. Zonder afspraak heb je er nu eenmaal weinig te zoeken. Maar zo'n afspraak had ik wel. Bovendien was ik al eerder een paar keer doorheen geweest omdat ik wat dingetjes uit moest zoeken op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat ligt zo'n beetje aan de rand van de wijk. Wat is dat Zeeburg een leuke en levendige buurt? De meeste huizen zijn, naar ik inschat, voor de oorlog gebouwd. De architectuur kent een zekere gemoedelijkheid. Alles bij elkaar had de sfeer op straat wel iets weg van hoe het was in de Amsterdamse binnenstad voor de invasielegers van toeristen die tot in de kleinste uithoeken hadden overgenomen. Een fijne sfeer. Ik ging een beetje zwalken. Verleden week kwam ik in wat wel een oud schoolgebouw zal zijn geweest. En daar was een instelling met de naam Cyberzoek. Je kon een koffie krijgen, ik stapte over de drempel om mijn lichtjes op te steken. Zulke cyberzoeks moeten wij bij ons in Zuid-Holland-Zuid ook krijgen. Vooral in de dorpen en in de buitenwijken. Het was er gezellig binnen. Je kon inderdaad goede koffie krijgen en overal zaten mensen van alle leeftijden achter computers. Die cyberzoek was, net als de Donald Duck van 70 jaar geleden, kennelijk bestemd voor mensen van 8 tot 88 jaar. Later kwam ik erachter dat je in Amsterdam nog meer van die cyberzoeks had. Het idee erachter is dat je tegenwoordig alleen maar een volwaardig burger kunt zijn als je daadwerkelijk vanuit je eigen huis de weg weet te vinden op het internet. Anders mis je te veel informatie. Je bent te laat met allerlei aanvragen. Steeds vaker laten bedrijven en instanties je links liggen. Vroeger had je nog wel mensen die trots zeiden: ik ben digibeet. Ze lieten zich niet verleiden door die nieuwigheden met toetsenborden, muizen en schermen. Tegenwoordig kom je zulke mensen niet meer tegen en de trots op de onbekendheid met computers is verdwenen. Toch is de grote onhandigheid met de wereld van de cyberspace een beperking. In zijn effect misschien net zo hinderlijk als een lichamelijke handicap. Zoek is een Arabisch woord. Het betekent markt. De oprichters gingen er een kwart eeuw geleden al vanuit dat er plekken moesten zijn waar je zo kon binnenlopen met vragen of ideeën over computers en het internet op ongeveer dezelfde manier als wanneer je gaat inkopen doen op een markt. Ook gingen de initiatiefnemers en de talrijke vrijwilligers specifiek op zoek naar mensen die dat niet zo gauw vanuit zichzelf zouden doen. Senioren en buurtgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege een te lage opleiding of andere gaten in hun biografie. In de cyberzoek maak je kennis met het internet. Je kunt er op allerlei manieren cursussen doen. Je bent ook welkom om te kletsen, gewoon met de mensen tegenover je of met chatprogramma's. Een nieuwe taak zal wel zijn mensen van goed vertrouwen te beschermen tegen criminelen op het internet die achter hun pensioentje of hun spaarcentjes aanzitten. En om de bezoekers tegelijk te leren op een juiste manier om te gaan met kunstmatige intelligentie. Want die is voor de gebruikers zowel een kans als een bedreiging. Wie zal dat betalen? De belastingbetaler. De cyberzoek krijgt terecht overheidssubsidie. Maar dat is niet de enige bron van de inkomsten. Ook de ING is een partner. Dat doet die bank niet uit mensenliefde. Banken hebben er alle belang bij dat iedereen met computers en internet om kan gaan. Anders kunnen de klanten hun bankrekening niet beheren. Iets vergelijkbaars geldt voor steeds meer bedrijven. Ze missen een heleboel klanten omdat die niet zo handig zijn op het internet. Zo blijven ze onbereikbaar. Daarom ligt het voor de hand dat bedrijven ook financieel een handje toesteken en investeren in cybersoeks. Die van Niemansdorp, die van Maasdijk, die van Moerkapelle, die van Goedereinde. Bij wijze van spreken dan. Zomaar een goed idee uit Amsterdam-Zeeburg. Zeg je daarvan en van dit lied, u gebracht door Eloïne. De zoetgevoiste Eloïne.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

0: Daar ben ik weer. Hoe vond u Eloïne? Het is allemaal kunstmatige intelligentie. Eloïne bestaat niet in de echte wereld, alleen in de datacentra. En reden te meer voor zelfbewuste mensen om zo'n cyberzoek op te richten. Je hebt de kennis die daar te vinden is nodig om je in deze wereld van 2026 staande te houden en niet aan de lopende band te worden bedrogen.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Tom Waits was dat, een Hold On. Ons volgende onderwerp. De Men Talent biedt vrijwilligerswerk aan mensen met dementie. Tera Cox praat erover met Jacqueline Groeneveld.
1: Hartelijk welkom, Jacqueline.
2: Dankjewel.
1: Jacqueline, een nieuw woord, althans voor mij, de Men Talent.
2: Ja.
1: Waar hebben we het dan over?
2: De Men Talent is een organisatie, een landelijke organisatie, die werk biedt aan mensen met dementie. En die gaat uit van het punt van, we kijken niet naar wat mensen niet meer kunnen, maar juist naar wat mensen nog wel kunnen. En dat is met dementie heel erg belangrijk, dat je gewoon betrokken blijft bij het maatschappelijke leven.
1: Ja, want misschien heb je wel geheugenproblematiek, maar niet al je talenten zijn meteen verdampt.
2: Helemaal niet. Mensen krijgen de diagnose Alzheimer, worden afgekeurd. Nou, dan wordt er gezegd, gaat u maar thuis zitten. En dat wil helemaal niet zeggen dat dan je leven ophoudt. Want je hebt nog zoveel dingen die je nog wel zou kunnen. En daar spelen wij op in.
1: Aan welk soort werkzaamheden moet je dan denken? Of kan je denken?
2: Dit is echt wel maatwerk. Want we gaan echt met de persoon. Ik ben met een aantal andere collega's, zoals ze dat dan zo mooi noemen, dat zijn dan experts. Wij gaan bij de mensen op huisbezoek. En we gaan kijken, wat vinden ze leuk? Wat hebben ze vroeger gedaan? Wat zijn de mogelijkheden? En daar zoeken wij dan een geschikte werkgever bij, een vrijwilligersorganisatie, waar deze mensen aan de slag kunnen gaan.
1: Want het biedt hen meer dan alleen maar de eenzaamheid oplossen. Wat hoor je terug? Wat biedt het hen?
2: Nou, sowieso is natuurlijk het heel goed. Het is voor iedereen. Is dat goed als je betrokken blijft bij het maatschappelijke leven? En het vertraagt ook het hele proces van van de dementie, van de Alzheimer. Het brengt eigenlijk alleen maar voordelen. En je voelt jezelf ook weer nuttig. Want het is niet zo als jij de diagnose Alzheimer hebt gekregen, dat je niks meer kan en op je bank moet gaan zitten wachten. Ja. Snap je? Je kan nog zoveel. En het is ook gewoon heel goed voor de mensen als ze ook nog gewoon lekker één dag in de week, een ochtentje, wat leuks doen.
1: Ja, het geeft ook structuur.
2: Ja,
1: en
2: absoluut.
1: Ze zeggen het ook, use it or lose it. Dus ja, dat ze een uitdaging hebben, lijkt mij ook fantastisch. De organisaties, is daar enige terughoudendheid bij? Dat ze denken, ja, we hebben wel iemand nodig. Maar ja, als iemand leidt aan vergeetachtigheid en soms in de war is, hoe zit dat? Hoe kijken die organisaties daar tegenaan?
2: Nou, dat is echt wel een uitdaging. Want we zijn net gestart met de Men Talent. Ik ben dus op zoek naar, zoals wij dat zo mooi noemen, werkgeversplaatsen. En ik moet eerlijk zeggen dat de mensen, de organisaties in het toch wel terughoudend zijn. Ze hebben echt het idee van, ja, ik krijg er een zorg bij. Ik moet de mensen misschien erg begeleiden. Terwijl, ja, weet je, zoals ik al eerder zei, kijk wat ze nog wel kunnen. Misschien moet je dan een opdracht geven, zeg bijvoorbeeld gewoon, doe even dit en kijk gewoon of dat goed gaat en doe daarna de tweede opdracht met diegene, in plaats van dat je natuurlijk drie dingen achter elkaar zegt. Ja, ik ben net 60 geworden, ik vergeet ook wel eens wat, snap je? Het is een andere manier van.
1: Breek
2: van,
1: met

0: de bek niet open, nee. Zou ik zeggen.
1: Dus het is een andere manier van naar iemand, een persoon kijken. Maar ja, het is, als ze eenmaal zien hoe veel vreugde het ook brengt, is het alleen maar mooi om daaraan mee te werken. En zeker ook als een werkgever, als een vrijwilligersorganisatie.
0: Ze kunnen natuurlijk ook een tijdje proberen in een soort stage. Kijken hoe het bevalt. En als je dan terugkomt voor een gesprek.
1: Natuurlijk.
0: Waar lopen we tegenaan?
1: We hebben natuurlijk
0: misschien
1: ook wel eens gevallen. Ja, die zijn anderhalf jaar aan de gang en dat gaat toch wel slechter. Want ja, we spreken ook
0: toch een progressieve ziekte. Ja, ja.
1: Dus, en dan moeten we helaas afscheid van elkaar nemen. Maar ze hebben ook altijd een begeleider. Ik ben er ook en ik zal altijd, ze kunnen altijd op me terugvallen. We zorgen altijd dat het goed verloopt tussen de organisatie en de vrijwilliger.
0: Het is in ieder geval taboe doorbrekend. Ik vind het een geweldig idee. Misschien wil je een oproep doen, want we moeten bij elkaar komen. Het moet gecommuniceerd worden. Misschien mensen met dementie melden zich niet zelf aan, maar misschien wel hun naasten of hun vrienden. Wat voor oproep zou jij willen doen?
1: Nou, ik zou zeker een oproep willen doen voor vrijwilligers. Dus heeft u of kent u iemand met dementie of heeft u zelf dementie en denkt u van, nou, ik zou toch eigenlijk best nog wel eens wat leuks willen doen of aan de slag me een beetje nuttig maken. Dan kunt u bij mij terecht. U kunt me bellen of kijk even op de website of u kunt ook een locatie even binnenlopen. We zitten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ja,
0: ik neem ook aan dat organisaties zich kunnen melden, want wij willen graag.
1: Zeker, die ook. Dus beide. Ik zoek vrijwilligers en ook organisaties. Dus als er iemand is die luistert en die zegt van, nou, dat zou ik nou, dat u past precies hier bij ons in onze organisatie, ook graag.
0: En het sleutelwoord is klik. Of nee, is dementtalent.
1: Ja, maar vanuit klik, de vrijwilligersorganisatie, werken wij met dementtalent samen. En
0: dat komt goed dan. Ja. Nou, dankjewel Jacqueline Groeneveld. De taboe doorbrekend idee. Jacqueline Groeneveld van klik, hartelijk bedankt.

Ja, dat kun je doen, zo even voor 12. Dancing in the Dark, Colin Blunstone hoorde je. En daarvoor Baby Rose and Friends Again. En dat was de late avond van woensdag 7 oktober. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Sinead O'Connor blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.0.
1: Leon Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molen. Landen doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt...
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd perioden met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien, tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur.